veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs door rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeriabacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeriabesmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya... veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeriabacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeriabesmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya... veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal... Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Dames en heren, ik heb bijzonder groot genoegen om die ene zin te mogen zeggen. En ik weet dat u enorm zult reageren. Hier komt Miss Pia Beck.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hooggerechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke Listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Hij stottert als een gek, want denken gaat niet meer. Hij drinkt, hij hijst, hij zuipt. Hij trekt een grote bek, tot hij zijn bed inkruipt. Met een bezopen kop, maar 's morgens staat hij op. De godvergeten vlerk, en wankelt naar de kerk. Als alle huigelaars, hij knielt niet eens, hij zit. Lijkwit, het is net een kaars. Want u weet, meneer, dat soort volk, dat denkt niet na, meneer. Dat denkt niet na. Dat bidt. En dan is hij de jongste zoon. Die heeft dat meidenhaar, dat haar dat op zijn kont. Dat is ook een mooi stuk stront. Doet daar liefdadigheid. Nou ja, vergeet het maar. Hij trouwde met een meid. Een meid hier uit de stad. Nee, uit de andere stad. Maar rotzooit rustig door. Hij doet zijn zaakjes nauw. Een keurig nette jas. Een keurig nette das. Een keurig nette tas. Hij weet nog wat hij wou. Hij wil de centen zat. Maar hij is niet gehaaid. Hij blijft een kleine rat. Want u weet, meneer, dat soort volk, dat jaagt niet na, meneer. Dat jaagt niet na. Dat draait. En dan is er de rest. De moeder die nooit praat, die nooit iets zinnigs zegt. En vader inderdaad, die hangt met snor en vest. Te pronk in de salon. Te kijken op groot formaat, gestorven op een hoer. Ziet hij zijn vrouw een kroost, genieten van hun voer. De soep die gaat op. En nog een lepel. Ook oma zit erbij, met Parkinson op schoot. Ze wachten op haar geld, maar oma wil niet dood. Haar handen praten nog, maar niemand is ontroerd.

klem. Maar als ik bij haar ben, toevallig zogenaamd, dan zegt ze soms opeens, ik kom je achterna. En dan weer, nou ik ga. En soms meneer, ik hou alleen van jou. Dan denk ik, hoera meneer. Maar ach, ik hou van een ijskoude vrouw. Want u weet meneer, dat soort volk.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

En met vrolijke slag riep de klok reeds goedendag, als een gast in ons kleine huis verscheen. Maar opeens, toen

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie, en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

0: Ze waren heel goedkoop en dan zeg je toch geen nee. En om niet uit de toon te vallen kochten wij de twee.
1: En voor de koffie met dat heerlijke gebakje kwam eerst een andere mevrouw met Friese klokken.
0: Het waren dure, maar ze kon ons overhalen. En we mochten zelfs van haar in termijnen afbetalen.
1: Lief, hè?
0: Ja.
1: We hebben zo'n ontzettend...

0: iets heel aparts te maken. In Aken mochten wij een dure winkel in, met hele mooie exclusieve pannen. Een meneer die gaf ons korting, echt speciaal voor ons. En we kregen zelfs nog gratis een mooie pannenspons. Heel mooi was die. Op de terugreis was er ook nog een verrassing. We kregen van een man een heerlijk kopje soep. En gelachen joh, die man dat was zo leuk hè. En we krijgen binnenkort een nieuwe keuken. En een fitnessapparaat, een paar abonnementen, een computer, twee fietsen, een mooie krullenset.
1: Wat is dat eigenlijk, een fitnessapparaat?
0: Oh, ik weet het ook niet goed, maar het past wel onder het bed. En had je nou die fooi van die chauffeur nog meegerekend?
1: Je hebt gelijk, wat zei die ook alweer?
0: 150 gulden toch?
1: Was dat niet wat veel?
0: Nee joh, hij had al die kortingen voor ons geregeld.
1: Oh ja, aardige man hè?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD, CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: goedemorgen, beste luisteraars. En daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kate met Ralf bij Rozo Radio. Zoals lekker elke donderdagochtend. En Katie.
1: Goedemorgen.
0: We zijn er weer. En Isa.
2: Goedemorgen.
0: We hebben alle drie hartstikke veel zin in, zoals jullie horen. Dus vorige week, toen hadden we natuurlijk de zon als thema. Vanwege de zonsverduistering een week daarvoor. Eigenlijk waren we een week te laat, maar goed. Hè? Wat maakt het uit? En morgen, hebben we net gezien, net gelezen, is er een gedeeltelijke maansverduistering. En wij zaten zo lekker in de hemellichaam. Wij dachten, joh, laten we de maan als thema nemen. En wat blijkt? Nou, in no time, hè? Een lijst.
1: Gelijk.
0: Met de meest mooie nummers.
1: We waren heel snel.
2: Jullie waren heel snel. Dat was heel fijn, moet ik zeggen.
0: Echt, hè? Ja, ik ook. Ik was ook heel snel. To the moon and back. Heeft Isa me gedoopt deze week. Dus weer fraai. Elvis, R.E.M., Savage Garden, Alessandro Safina. Ja. Zelfs ja, Klein Orkest komt voorbij.
1: Ja.
0: Nou, dat is echt heel erg tof. De Mavericks. Nou, geweldige lijst. Alle reden om lekker te blijven luisteren de komende twee uur.
1: Mooie muziek.
0: Katie.
1: Ja.
0: Ja. We openden net al met een knaller, hè?
1: We openden met Bad Moon Rising van CCR. Dus ik denk, we gooiden gelijk een lekker vrolijk nummertje in. Gaat eigenlijk wel over iets negatiefs, hè. Van god, er komt iets slechts aan. Dus ben voorbereid.
0: Bad Moon.
1: Precies. Het idee kwam door de film, ik ken hem niet, The Devil and Daniel Webster uit 1941. Zegt het jou iets?
0: Nee,
1: hè? Ver van ons tijd natuurlijk.
0: Een oude film.
1: Ja, maar er zat een scène in met een enorme storm die hem inspireerde. Wat ik zelf een heel grappig feitje vond, ik had het nog nooit gehoord, is dat heel veel mensen verstonden de tekst There's a bathroom on the right.
0: Okay,
1: dus er is een badkamer aan de rechtse kant.
0: Ja.
1: En schijnbaar vond John Fogerty er ook zo hilarisch dat hij het ook vaak zong.
0: Ja.
1: En dat je dan ook echt naar rechts wees.
0: Ja. En dat iedereen zoiets had van, hij zingt gewoon een normale tekst. We horen geen verschil.
1: Ja, of mensen denken van, hij zingt bathroom. Ja, want,
0: het wordt gewoon zo.
1: Ja, maar eigenlijk klopt het wel, hè? There's a bathroom on the right. Ja. Grappig, hè?
0: Ja, ik mag niks zeggen, want je weet, tekst en zo, daar gaat er mij helemaal niet
1: mee
0: in.
1: Nee.
0: Dus ik zou het zo hebben kunnen denken,
1: ik
0: inderdaad.
1: Ik vooral bij vroeger, hè? Als ik liedjes terughoor, dat ik denk, oh, of waar ik nu lyrics van zie, dat ik denk, jeetje, ik heb altijd gedacht dat ze dit en dat zongen. Ja. En,
0: Soms is het dan wat ze echt zongen en verbetering, en soms denk je, oh, jammer.
1: Ja.
0: Ik vond mijn eigen verzin zo leuk.
1: Nee, ik vind het eigenlijk best wel leuk, toch? Een bedroom. Ja, lekker. Goed. We zijn van start. Je mag hem overnemen.
0: Ik mag hem overnemen met the one and only, the king of rock and roll, Elvis. Ja, jullie hebben zoiets van, elke keer, elk thema komt hij weer met een Elvis-nummer. Ja, die man heeft gewoon een groot oeuvre. Er is altijd wel een thema.
1: Altijd wel een thema. Ja,
0: en deze vond ik wel leuk, want dit is een van de eerste van Elvis uit 1954. Een piepjonge Elvis hoor je hier, 19 jaar. Het was een tweede singeltje. Uitgebracht als B-kant van That's Alright Mama. Nou, dat is natuurlijk voor het grote publiek echt het begin.
1: En wist jij dat dit nummer bestond? Of ben je echt op titel gaan zoeken? Of
0: nee, dit nummer ken ik.
1: Oh, dat ken je?
0: Ja, dit nummer ken ik.
1: Stomme vraag voor
0: het
1: mij.
0: Is een, het is een cover. Het is oorspronkelijk van Bill Monroe uit 1946. Dus toen Elvis het opnam, was het al acht jaar oud. En een hele jonge Elvis, zoals ik al zei. We gaan er naar luisteren. Blue Moon of Kentucky, Elvis Presley.

0: Ja, de rock'n'roll uit de jaren 50 en vooral heel kort, hè, die nummertjes. Ja, nee. De twee minuten haalden ze en geen van allen.
1: Nee, wat schiet lekker op.
0: Maar het schiet lekker op, ja, precies.
1: En dat brengt ons nu... Want we normaal hebben we altijd twee nummers achter elkaar. Hè?
0: Ja.
1: Nu komen we er even terug in. Want,
0: special announcement.
1: Ja, zeker. Nou ja, goed. Dat zal iedereen ondertussen ook wel weten natuurlijk. Dat de legendarische countryster Dolly Parton gisteren is... gisteren of eergisteren, jongens?
2: Dinsdag.
1: Dinsdag is overleden op 80-jarige leeftijd. En wij hadden het er gisteren over. En Isaac die kwam met het mooie idee. Mag ik er nog een nummertje in gooien van Dolly? Toevallig een nummertje met The Moon in de titel. En ook nog eens een heel mooi nummer.
2: Ja.
1: Maar verder weet ik er weinig van. Iets wat je hebt uitgezocht.
2: Nou ja, ik heb
1: een
2: nummer uitgezocht.
1: Ik geef hem over naar jou.
2: Ja, ik zal hem gewoon gelijk gaan overbrengen. Dinsdag overleed op 80-jarige leeftijd een van de grootste iconen uit de countrymuziek, Dolly Parton. Een vrouw die niet alleen bekend stond om haar prachtige stem en liedjes, maar ook om haar warmte, humor en enorme hart. In Slow Dancing with the Moon zingt Dolly over blijven dromen en het jonge meisje in jezelf nooit helemaal verliezen. Voor ons is het nummer een klein warm eerbetoon aan een vrouw die zoveel mensen heeft geraakt. Haar stem en haar verhalen zullen nog lang bij ons blijven. Dolly Parton met Slow Dancing with the Moon.

0: Don't you ever forget who you are and where you came from. And don't you ever let anybody tell you that you can't do this or you can't do that. You can do whatever you think.
1: Ja.
2: Ja, dat was de boodschap van Dolly, hè?
1: Ik ben er even stil van.
2: Ja.
1: Prachtig.
2: Natuurlijk ontzettend arm opgegroeid.
1: Ja.
2: Groot gezin, veel armoe. Ja, en toch zo'n geweldige. En wat een strijdlust. En
1: zij heeft haar vader, die kon niet lezen. En zij heeft de Imagination Library opgericht. Zodat alle kinderen die het niet konden, allemaal gratis boeken kregen. En konden leren lezen. En haar vader die zegt ook altijd van dat hij zo mega trots op haar is. Meer nog om die library die ze opgericht heeft, dan om haar zangcarrière.
2: Ja.
1: Ja. Ze heeft ook heel veel schijnbaar aan kinderen al gedoneerd. Ja, daar gaat schijnbaar heel veel naartoe van haar erfenis.
2: Ze heeft heel veel weggegeven.
1: Ja,
2: ja,
1: mooi,
2: zeker,
1: hè?
2: Zeker, ja. Ja,
1: ja, dus jij, ja,
2: die had wel ook voor de medemens.
1: Zeker. Absoluut, ze is volgens mij in 1966 met haar man getrouwd. Of dat ze toen samen waren. En die is vorig jaar pas overleden, hè? Dus schijnbaar een kort ziekbed. Nou ja, goed. Die nummers.
2: Dolly.
1: Ja, ja.
2: Natuurlijk als zangeres de ding gedaan.
1: Ja.
2: En de sporen verdiend. Maar natuurlijk, ja, ook inderdaad wat jij terecht zegt. Als mens.
1: Als mens vooral. Heel, ja, mooi mens. Ja, ja. En heel veel zelfspotten.
2: Ja.
1: Over de borsten. En ja, dat ze niet op de buik kon liggen. En over haar haar. Hè, wat dat natuurlijk al heel lange pruik was. En wat ze gewoon ook toegaf.
2: Ik ook op zakelijk gebied heel belangrijk geweest. Voor de zelfstandigheid van vrouwen.
1: Ja.
2: Ook hoe je als vrouw je staande houdt. In die toch harde muziekindustrie.
1: Ja. Ja. Ja.
2: En dat zakelijk natuurlijk heel goed gedaan heeft.
1: Ja, dat zegt ze ook. Ze heeft gezongen, maar zeker zakelijk ook heel,
2: ja,
1: sterk.
2: Ja, slimme tante.
1: Ja, een absoluut hele slimme tante. Ja, dus, ja, ja. En volgens mij hartstikke klein. Hoe groot was zij?
2: Ja, nog geen 1,60 denk ik.
1: Nee, ik denk het ook niet.
2: Gaan we het opzoeken?
1: Nou ja, ik wil nou, nou wil ik
2: het was wel klein volgens mij.
1: Nou, ja, wil ik het wel even, ja, weten ook. Dus nou, als ik hem binnen 1, 2, 3 binnenkrijg, dan roep ik het nog naar. Ook Chatty moet er heel hard over nadenken.
2: Dus, nou, daar komen we nog op terug dan.
1: Daar komen we dan nog wel op terug. Ha, jeetje. 1,52 meter.
2: 1,52? Ja. Zo, ja, dat, ja, is aan de korte kant.
1: Ja, inderdaad. Dus hoge kapsels, hoge hakken. Hè? Een beetje haar motto. Dus goed. Nou, ik moet even schakelen. En volgens
2: mooi
1: mij ben ik ook aan de beurt.
2: Ja, ja, jij
1: dat,
2: bent...
1: Dat is ook even raar.
2: Ja. Jij bent aan de beurt, Katie.
1: Met het volgende nummertje. Nou, het gaf het al als reactie op jouw afbeelding, Isa, op Facebook. Fly Me to the Moon. Dus ik zei al, ja, inderdaad, die zit erin.
2: Die stond er snel op, denk ik.
1: Ik denk een van de eerste wel. Ja, inderdaad. Van Frank Sinatra natuurlijk. Werd al in 1954 geschreven, dit nummer, door Bert Howard. Bart Howard, sorry. Geen Bertje. En heette eigenlijk In Other Words.
2: Oh.
1: Ja, wist ik ook niet. Maar omdat mensen het steeds noemden als Fly Me to the Moon, hadden ze op een gegeven moment in 66 zoiets. Nou, weet je, dan
2: dan mag gewoon, dat zo graag willen.
1: Ja, precies. En het is natuurlijk een grote rol gespeeld, hè, in de Apollo 10, de Apollo 11. En werd het nummer vaak gespeeld. Dus ze noemen het ook wel het eerste muziekstuk wat op de maan is afgespeeld. Frank die vroeg in 1964 nog van Fly Me to the Moon. En 5 jaar later dacht NASA, nou vooruit dan maar. Fly Me to the Moon.

0: Man on the Moon van R.E.M. uit 1992. Dit staat op het legendarische album Automatic for the People. Ik kan het beamen. Fantastisch album met onder andere Everybody Hurts.
1: Ja,
0: grootste hit natuurlijk prachtig, van het album. Maar ja, nog heel veel meer mooie nummers, waaronder dus deze. Het is een hommage, dit nummer, aan Andy Kaufman. En dat heb ik even op moeten zoeken. Andy Kaufman is een artiest die in de VS zijn ding heeft gedaan. Een beetje een rare vogel, een beetje een clown. Oh. Hij deed heel veel imitaties, ook Elvis-imitaties. En het schijnt dat ook tijdens het leven van Elvis... En het schijnt dat Elvis gezegd heeft van... Nou, dit is de beste imitator van iedereen die mij na heeft proberen te doen.
1: Oh, echt?
0: Ik moet het nog eens keer nakijken.
1: Nou, ik wou net zeggen, heb je het gezien?
0: Nee, ik heb het niet gezien. Maar daar is dit dus een hommage aan. Het is ook verfilmd trouwens. Man on the Moon met Jim Carrey als Andy Kaufman.
1: Oh, echt?
0: Dus blijkbaar heeft hij wel zo'n bijzonder leven gehad... dat het toch de verfilming waard was. En ik weet niet of dit nummer ook te horen was in die film. Maar ja, de titel is hetzelfde. Dus
1: dat moet toch gaan.
0: Het zou me verbazen als dat niet zo was. Dus ja, het gaat Man on the Moon. Ik denk dat het te maken heeft met die Andy Kaufman. Die kon alles. Of die deed rare dingen. Of een hoop fantasie.
1: Ja.
0: Zoiets. Maar
1: ben heel benieuwd.
0: Grappig, hè?
1: Ja.
0: Dat dan toch dit...
1: Ga je die film eens kijken?
0: Ik ga zeker zijn imitaties eens bekijken. Andy Kaufman, daar gaat het over.
1: Je hebt de komende 4 weken genoeg tijd ervoor, dus... Wij gaan door en vind ik zelf natuurlijk een prachtige titel. To the Moon and Back. Zoals Isa ook onze uitzending heeft genoemd.
0: Ja.
1: Iets wat Stef en ik ook altijd tegen elkaar zeggen. Dat is een vaste gewoonte. To the Moon and Back. Dus ja, vind ik gewoon heel mooi. Dus qua titel had ik zoiets. Jij gaat erin. Hij is van Savage Garden. Je zit echt heel enthousiast te knikken.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Ken jij ze?
0: Ja.
1: Oké. Ken je er meer van?
0: Nee. Nee. Maar wel van sound. Dus kan je niet zo'n nummer noemen, maar...
1: Nee, maar oké.
0: Kun je het roze klinken.
1: Ja, nou is het heel erg dat ik dat niet heb? Ik...
0: Nee, waarom zou het erg zijn? Nee, hoor.
1: Nee, ja, dan denk ik wel eens van, ben ik dan zo... Maar toch...
0: Gewoon wat je net zei van, deze moest er meteen op. Dus ik dacht van, herkent dit nummer en
1: nee,
0: deze
1: uitvoering. Nee, puur de titel. Maar ik ken de groep zelf verder niet. Maar... Soms dan ben ik wel eens bang dat ik denk, oh, die zijn mega populair, weet je wel. Dat ik het dan niet weet of zo. Ja, maar goed, dat valt wel mee dan. Nou, dit nummer dat gaat over een meisje dat zich alleen voelt, niet begrepen. Die trekt zich terug helemaal in haar eigen fantasiewereld. En ze verlangt dan daarna dat ze iemand heeft die echt voor haar zo ver wil gaan. To the Moon and Back.

0: hadden we net geconcludeerd dat je eigenlijk best wel een mooi leven hebt. Een perfect leven. En dan kom je toch weer met die ergernis, hè?
1: Hoe nou, kwamen we daarbij eigenlijk?
0: Nou, onder het is het thema klein leed, hè? Categorie klein leed.
1: Zeker klein leed. Okay. Hoe kwamen we er nou bij dat ik zo'n gelukkig leven had?
0: Nou, we hadden het er vanochtend natuurlijk over. Want wij komen dan natuurlijk hier zo de studio in. En dan is het altijd bijna de eerste vraag van... En? Heb jij er een? En toen zei jij van... Nou, ik moet er even nog even stevig over nadenken. En dit. En toen stelde ik een aantal vragen aan jou. Nee, dat was oké. Okay, en dat ging ook goed.
1: Toen zei ik
0: van... Nou, Katie, jij hebt niks te klagen.
1: Ja. En je noemde echt alles op wat ik in de vorige uitzending heb.
0: Maar toch heb je er een, hè?
1: Nou, ik heb er zeker één. Nou. Ja, maar voordat ik met de ergernis van start ga, ik wil eventjes twee dingetjes zeggen.
0: Ja.
1: Als eerste, Paul, de lieve bassist van mijn bandje, die...
0: krijgt de groeten van?
1: Major Tom.
0: Wauw, je zal de groeten krijgen van Major Tom.
1: Hey, echt,
0: dat
1: hè?
0: Dat is mij dan nooit gelukt.
1: Nee, precies.
0: Nee, maar Paul wel.
1: Nee, we moesten Paul de groeten doen. En Major Tom zegt van de groeten terug aan Paul.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat is één.
1: En de tweede, ik denk een hele grote ergernis voor onze gewaardeerde collega Beb.
0: Ja.
1: Oh, want, Beb. Oh, Beb, die is gevallen met haar fiets. En die is flink gehavend. Die heeft haar knie... is hij gebroken?
0: Gezicht geraakt en een scheur in de knie.
1: Scheur in de knie. Zit helemaal in het gips.
0: In het gips.
1: Kregen kant op, man.
0: Nee.
1: Jeetje.
0: Een tijdje geleden natuurlijk de heup. En nu zit ze weer aan de bank gekluisterd.
1: Dus ja, lieve Beb, als je luistert, heel veel sterkte en succes. En het enige wat je kan doen, is je gewoon mee gaan laten verwennen natuurlijk.
0: En lekker naar Rozo Radio luisteren.
1: Ook dat.
0: En dat doet ze, hè? As we speak, luister ze naar ons programma. Dat vinden we heel fijn.
1: Oké.
0: Okay. Dankjewel,
1: nou,
0: Beb.
1: Beb, en morgen worden wij herhaald. En zondag bij de ORTS. Nou, moet je kijken hoeveel uur. Hè, dat je dan al...
0: Nou, als dat het genezingsproces niet bevordert.
1: Toch? Dat kan niet anders. Maar goed, nou, dat was even terzijde. We gaan nu over naar de ergernisjes. De mijne. Ik was hem inderdaad vergeten. En toen dacht ik er in één keer weer aan terug. Ik ben natuurlijk een ontzettende kermisfreak.
0: Ja, dat vertelde je, hè?
1: Hadden we natuurlijk vorige week al, hè, dat de kermis aan zat te komen. En dan vind ik het grijpen zo mega leuk. En het irritante is, en ik weet dat het is, en toch trap ik er iedere keer weer in, dat er dus gewoon maar één keer in de zoveel tijd natuurlijk een knuffel uitgaat. Hè, dat ding is afgesteld. En toch trap ik er weer in.
0: Dan blijf je hopen en betalen.
1: En boos worden. Want ik sta dat ding te... Hè? Ik word echt pislink gewoon, hè, Isa. Dat kan jij beamen.
0: Ja. Er is volgens mij geen kermis geweest dat jij niet met minimaal één grote knuffel thuis kwam, toch?
1: Zeker.
0: Kom op.
1: Zeker. En we hebben weer een hoop knuffels. We hebben weer een hoop knuffels. Maar dan moet ik wel Isa daarvoor aanwijzen. Ja, Isa.

0: je dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, je wint gewoon een...
0: Wat punten. Neem je dan mee naar huis?
1: Punten.
2: En wat en dan... neem je dan voor die punten?
0: En wat neem je dan voor
1: knuffels?
0: Die punten? Sorry?
1: Knuffels.
0: Knuffels.
1: Dus voor, jullie voor mij is alleen dat spel, dat is gewoon... zet mij daar weg, heel de avond, en ik heb de tijd van mijn leven.
0: Nou, daar gaat het om.
2: Ja, ik ook. En ik word mega blij van knuffels. En dan in de loop van het jaar dan denken we weer van, wat moeten we ermee? En dan brachten we ze op een gegeven moment naar de kringlopen. Nou, die willen geen knuffels.
0: En wat vindt Frenkie ervan, van al die knuffels?
2: Frenkie vindt de kleintjes vooral heel erg leuk. En, maar wij winnen ook knuffeltjes voor Frenkie, speciaal.
1: Ja.
2: Okay. Weet je wel, zonder haakjes, oogjes en klein. Maar goed, jij had dus... het was zo zelfs dat... Han en Isa een flyer kregen om mee te doen aan de Nederlandse kampioenschap.
0: Echt waar?
2: Kamelen race. 24 oktober.
0: Nou, ga je? Ja,
1: nou, dat weet ik nog niet.
0: Ah, dat zou
2: natuurlijk gaan we. Het is gewoon hilarisch.
0: Wat doe je voor living? Nou, ik ben professioneel kamelen race.
2: Ja, kamelen race. Ja,
0: geweldig. Online met... super dan.
2: Ja, toch? Ja, dus dat was zeker geen ergernis, maar de grijpers daarentegen.
0: Oh.
2: En ik weet dat ik, het is wel, ik vind het ook wel steeds minder druk worden daar ook. Iedereen baalt ervan natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja. En,
0: uiteindelijk is er maar één iemand die wint natuurlijk. En dat is logisch natuurlijk.
2: Dat is ook logisch.
0: Maar ja. het is toch leuk.
2: Maar kijk, op een gegeven moment bij de kamelenrace, als jij het gewoon goed doet en ook een beetje mazzel, dan kun je winnen.
0: Ja.
2: En dat is eerlijk. Er moet altijd iemand winnen. Hè? Dus of jij dan bent of je buurman. Maakt niet
0: uit. Er wint altijd iemand.
2: Ja, bij de grijpers kan jij nog zo goed grijpen. Je kan nog zo dat alles perfect is. Ja. Maar ja, als je haak ingesteld staat van laat me vallen. Dan ben je nergens.
0: Het is niet zo als je bij de kamelenrace te vaak wint. Dat er dan op een gegeven moment dat je op de zwarte lijst komt. Met je gezicht zo van jou willen we niet meer zien hier.
2: Nee, want die prijs gaat er toch uit.
0: Gaat er toch uit, ja. Okay.
2: Ja, dat. Maar goed, dat was mijn ergernisje.
0: Ik vind wel eventjes, ik wilde zeggen, want Isa die zei net van tijd van mijn leven. Ja, ja. Ik dacht eigenlijk dat ze dat hier had. In de studio.
2: Ja, dat viel mij ook
0: dat
2: op.
0: Viel jou ook op?
2: Ja,
0: zag het.
2: Viel mij op.
0: Ik zag het.
1: Zag je dat met de microfoon aan de hand.
0: Nou, oké. Okay. Ja. Ja, goed.
2: Isa, wanneer heb jij de tijd van je leven?
1: Goed. Of jouw ergernis. Oh. Als ik met jullie ben.
2: Wat fijn. Goed hersteld dit.
0: Kijk. Dat horen we graag. Mijn ergernis is er een van gisteren. Hij is er vaker. Ja, hij is er vaker, maar gisteren had ik er weer last van. Ik rijd ook heel graag op mijn grijze Batavus.
2: Godsamme Ralf.
0: Ja, dus de oplossing weet ik al. Die Porsche Cayenne, dat weet ik.
2: Ja,
0: maar ik reed gisteren op mijn grijze Batavus. En toen zat er 100, 200 meter voor mij, was zo'n veegwagentje van de gemeente.
2: Ja.
0: Die stoepen zo. Mm-hmm. Ten eerste. Kun je me uitleggen wat daar het nut van is? Ten tweede, waarom ligt er dan achter dat karretje ligt alle rotzooi die uit de goot heeft, wat dan lekker veilig ligt?
2: Mm-hmm.
0: Onder andere dingen waar je banden op kapot rijdt als fietser, ligt dan midden op het fietspad?
2: Ja, maar komen ze daarna niet op vegen dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik reed er vlak achter, dus ik kreeg de volle laag. En ik kreeg ook echt de volle laag, want het was vrij droog. Dus weet jij wel hoe dat uitziet achter die... het wordt wel een beetje nat gemaakt. Maar je zit met je ogen te knipperen en het is... Nah.
2: Ja, maar dit vind ik nou echt heel bijzonder. Dat jij dit een ergernis vindt. Jij bent een swapper.
0: Ja, maar nee. Dus er liggen andere dingen in de goot. Er liggen geen, weet ik veel. Allemaal stof, zand, blaadjes.
2: Ja, maar het moet toch ook een keer opgeruimd worden?
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb het idee dat ze bij ons heel vaak bezig zijn.
2: Ja, maar
0: en ik vind het gewoon vervelend als ik er met mijn fiets gewoon rijd.
2: Ja.
0: Dat het dan midden, al die rottigheid, midden op de fietspad ligt.
2: Volgens mij zit jij dan net tussen het veegwagentje en het opruimwagentje ik. Was ik heb het niet gezien.
0: Dat was gewoon een ergernis voor mij.
2: Ja, dat is een hele grote ergernis. Maar weet je, stop toch eens met die grijze Batavus. Dan ben je er gelijk vanaf. Dikke vette SUV. Jij rijdt over die weg. Je hebt totaal niks in de gaten.
0: Ja, dat zei ik net al.
2: Wil je daar in de vakantie eens goed over gaan nadenken, Ralf?
0: Is er dan geen enkele mogelijkheid om op die grijze Batavus te blijven rijden?
2: Nee.
0: In jouw, nee? Ik is gewoon geen één argument voor?
2: Nee, ik zie geen één toegevoegde waarde waarvan ik denk...
0: Nee.
2: Ja, misschien even heel snel een boodschapje doen. Dat je dan iets sneller bent, maar...
0: Veel sneller, zo.
2: Maar ja, ik zou toch voor de luxe gaan als ik jou was.
0: Maar het was even een ergernis in een categorie klein leed. Maar gisteren was hij even vervelend.
2: Ik snap het.
0: Dus bij deze.
2: Ik dacht, misschien komen er nog takjes en blaadjes in je haar zitten. Maar
0: nee, alles zit er nog gewoon in. Stof.
2: Ja.
0: Beetje zo'n stoffige uitstraling. dus dan weet je wat van is.
1: Lekkere vintage uitstraling.
2: Ja, vintage uitstraling noemen we dat.
0: Patina
2: ja.
0: heet dat. Patina.
2: Hoe?
0: Patina.
2: Echt, waarom moet hij

0: Allemaal weer gelijk van die andere woorden hebben. Patina.
1: Weet je wat patina is?
0: Nee.
1: Patina is...
0: Platina wel.
1: Oké, okay, patina is als je bijvoorbeeld een mooie klassieke auto...
0: Ja.
1: Is het originele lak.
0: Ja.
1: En de lak is gewoon een beetje oud, omdat hij gewoon oud is. En dat is patina. Dan krijg je zo'n mooi effect.
0: Dus
1: dat
0: is mooi. Als ik jou zo zie, dat is één mooie...
1: Dat is één grote patina. Patina. Effect. Ja. Precies.
0: Oh, erg.
1: Goed, hè?
0: Wij gaan door,
1: nou,
0: alles.
1: We gaan door. Van de ergernis toch weer in de lak buiten terecht kunnen komen.
0: Ja, hoe kan het, hè?
1: Ja.
0: Nou, met kan jou niet. Kan alles.
1: Kan hier gewoon.
0: Oké. Okay.
1: Volgende liedje gaat er weinig woorden aan vuil maken.
0: Het wordt steeds minder.
1: Het wordt steeds minder. Wil je mijn blaadje zien? Kijk.
0: Ja.
1: Het wordt steeds minder.
0: Ja, het wordt steeds minder.
1: Roxette, 1994.
0: Ja.
1: Met de geweldige zangeresse Marie Frederiksson. Helaas niet meer onder ons. Toppetje.
0: Oh, nee?
1: Nee.
0: Oh, dat is jong dan?
1: Ja, die is jong overleden. Goh. Kanker, meen ik. Ja. First Girl on the Moon, Roxette.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go man!
1: Ja, let's go man! Nou, dat was Naar de Maan. En hoe leuk is het, die titel, die dan ook nog eens gezongen wordt door Maan. En dan samen met de jeugd van tegenwoordig. Gewoon een lekker eigenzinnig maanliedje. Uit 22 komt hij alweer. En dat werd echt een flinke hit in Nederland. En dat was best wel bijzonder in die tijd. Want een bijzondere combinatie. En Maan had toen iets van, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed meer welke richtingen wat ik moet gaan doen. Dus dat was even een probeersel van. Nou heeft ze wel meer van die vage momenten volgens mij. Dat ze het allemaal niet meer zo weet wat ze wil. Dus nou ja, ik vind het wel grappig, die humor en die woordspelingen van de jeugdvertegenwoordig erbij, toch?
2: Ja.
1: Ja, en waar kwamen de, ja, niet verder dan Willy Wartaal zitten in de jeugdvertegenwoordig? Die andere twee, ik zou het echt even niet weten.
2: Ik kan je er ook niet aan helpen. Nee, alleen Willy Wartaal ken ik.
1: Ja, ja. Precies. Ja. Dus, dat.
2: Next.
1: Ik denk dat wij, ja, dat kunnen we, ja.
2: Ja,
1: ik zit even te kijken, want het nieuws komt er weer aan, hè.
2: Nou, dan gaan we er lekker snel mee door. Mag ik het niet meer te vaak zeggen natuurlijk. Want dan zeg jij van, ja, je maakt je heel makkelijk vanaf. Sommige liedjes hebben gewoon geen introductie nodig. Neil Young, nou die heeft sowieso geen introductie nodig. Neil Young met Harvest Moon. Backing vocals, luister goed, door niemand minder dan Linda Ronstadt.
1: Oh.
2: Dus ja, Harvest Moon, Neil Young.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september... omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit het malaria-gebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD, CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Oosterhout Insight.
1: De Oosterhout Insight, hij is er weer. Nou, ook in de zomer is het belangrijk om je tuin te bemesten. Daarmee houd je de planten sterk en beter op stand tegen ziekte en aantastingen. Gebruik bij voorkeur organische meststoffen. Die werken langer door en helpen de bodem in balans te houden. Let wel op dat je niet op de bladeren bemest, want bij een felle zon kan dat weer voor verbranding zorgen. Nou.
2: Ja. Kijk ze mij echt zo aan. Ja.
0: Goede tip. Wat je sterk weet.
2: Ik heb nog nooit bemest volgens mij.
1: Ik ook niet, maar...
0: Het kan toch voor bepaalde planten heel belangrijk zijn.
1: Ik zag het staan en ik dacht van...
2: Meid, ga jij eens gewoon in onze tuin even de boel bemesten. Ja? Van het weekend. Oké.
1: Liefhebbers van lekker struinen, nou opgelet. Op vrijdag 4 september verandert het museumkwartier in Oosterhout in één grote gezellige rommelmarkt. Van 5 tot 9 uur 's avonds verkopen bewoners vanuit hun voortuin of vanaf de stoep allerlei tweedehands schatten. Denk aan LP's, boeken, kleding, speelgoed, gereedschap en leuke vintage vondsten. Ook zijn er centrale verkoopplekken, onder andere bij het Speelgoedmuseum.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Ja, jij bent er niet.
0: Ik ben er niet. Maar anders was ik zeker even gaan kijken. Ja ik hou ervan.
2: Dacht ik al. Ja.
0: Leuk. Ja.
1: En dan nog op zondag 6 september is er van alles te beleven in het Floralia Park in Oosterhout. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds kun je lekker rondstruinen langs kramen voor tweedehands boeken en platen. Ook aan de jonge bezoekers is gedacht met verschillende kinderactiviteiten. En er is live muziek, de bout. die was wel leuk, hè? Ja.
0: Ja.
1: De band Oud IJzer speelt 7 classic rockcoffers van onder andere Deep Purple, Led Zeppelin en die laatste You Are Heap of zo. Geen idee. Ja, het staat erin. Kan er ook niks anders van
0: maken. Oud IJzer, leuke naam.
1: Ja. Daarnaast kunnen liefhebbers direct voor de bierproeverij van de brouwers van Lastige Broertjes.
2: Nou, superleuk.
0: Ik had hem even gemist. Wanneer was dit ook alweer?
1: Ja, daar zit je niet op te letten.
0: Nee, sorry.
1: 6 september.
0: 6 september. Okay. Leuk. Ja. Floralia tuin. Ja, komen ze weer voorbij.
2: Bier, hè? Ja, leuke precies. Ja. En dat biertje, dat zijn ook van die brouwers toch daar, hè? Die dat doen.
1: Ja.
0: Ja. Isa vertelde het net, toch? Ja, zijn dat gewoon die lokale brouwers?
2: Ja, daar doen we meer mee. Ook volgens mij dat het biertje... Ja, alles wat ik nu zeg is misschien te veel. Maar volgens mij verkopen ze ook bij Oud-Brabant. Volgens mij.
0: Okay. Ja. En volgens mij, als ik het op de site goed gezien had, is er op 30 augustus, is dat aanstaande zondag?
2: Ja.
0: Dan is er een rommelmarkt in de Floralia tuin.
2: Oké.
0: Ja, dus mocht je dat leuk vinden,
2: voor de
0: ga lekker kijken.
2: Ja,
0: in
2: inderdaad.
0: De Floralia tuin.
2: Yes. Nou, wij gingen voor het nieuws gingen wij eruit met het nummertje Campfire The Moonlight. Dat was van Lean Rhymes uit 2000. Wat speciaal geschreven werd voor de film Coyote Ugly. En geschreven door Diane Warren. En die zit ook achter heel veel hits. Hè, waaronder Because You Love Me van Celine Dion.
0: Okay.
2: En How Do I Live? Dat is volgens mij ook van Lean Rhymes, of niet?
0: Voor mij wel.
2: Dus ja, dat zijn toch wel bekende, succesvolle nummers geweest. Ja. Dit nummertje, dat ging natuurlijk over je gevoelens proberen tegen te houden. Maar als je eenmaal onder dat maanlicht staat, dan forget it.
0: Dan ben je verloren.
2: Precies. Oké, dan gaan we nu verder naar het nieuws.
0: Met de Police.
2: De Police.
0: De Police. Nummertje uit 1979. Walking on the Moon.

0: Katie? Ja, ik denk, ik ga gewoon helemaal niks zeggen.
1: En ik zie Isaac kijken. Ja, sorry jongens, ik kreeg...
0: Vertel eens even, Kate. Waar was jij nou zo verschrikkelijk druk mee?
1: Ja, ik was ontzettend druk. Ik kreeg even een update.
0: Want
1: SV Speak zijn ze bij ons een zonnescherm aan het hangen. En ik kreeg even een fotootje. Ik ben er heel blij mee. Het ziet er mooi uit. Dus ik was even afgeleid.
0: En toen ging het rode lampje in één keer branden.
1: En daar had ik niet eens in de gaten. Want ik zat natuurlijk naar mijn zonnescherm te kijken. Dus sorry. Maar gelukkig heb ik dan jullie weer, die daar opvangen.
0: Nou, we lieten even stil te vallen en toen...
1: jij zei echt zo, Katie?
0: Katie?
1: Ja.
0: Katie, hallo, Katie. Katie, waar luisterden we naar net? Wat hoorden we net?
1: Diep triest. Wij luisterden naar A Shame on the Moon van Bob Seger. Lekker mooi rustig nummertje, hè? Uit 82. Ik vond hem lekker. Jullie ook?
0: Ja.
1: Echt een heel fijn...
0: Ja, we hadden hem niet zo lang geleden ook een keer in de uitzending, Bob Seger.
1: Klopt.
0: Toen zeiden we het ook al.
1: Ja. Nou, het is niet door hem zelf geschreven, in tegenstelling tot veel andere nummers. Maar door Rodney Crowell, een Amerikaanse countryzanger en songwriter. En op de achtergrond hoor je weer Glenn Frey van de Eagles zingen.
0: Ja, dat is een bekende naam. Ja. Glenn Frey, ja.
1: Ja, dat hij... jij wist ook dat hij bij...
0: Nee, maar een bekende naam.
1: Ja, wel bekende naam. Ik wist niet dat hij ook achtergrondzanger was, toch? Ja. Ik zat er zo op te schrijven. En je hebt over namen die je dan niet snapt. Het is singer-songwriter, hè? Noemen ze het.
0: Ja.
1: Je dacht altijd sing en songwriter. Klopt helemaal niks van.
0: Maar
1: daar heb je het weer, wat dan
0: maakt toch niet uit. Het is helemaal prima.
1: Klein detail.
0: Toch, ja.
1: Oké. Okay. Ralf, ik merk dat je door wil.
0: Ja. Inderdaad, je ziet me al
1: of,
0: klaar.
1: We gaan eerst naar jou.
0: Nee, we gaan eerst naar mijn fantastisch mooie volgende nummertje.
1: Ja, de
0: laptekst. Dat is een nummertje, hè? Wat zeg je?
1: Naar jouw laptekst.
0: Naar mijn laptekst. Nou, ik heb nu echt veel tekst, ja.
1: Echt?
0: Ja, het zal jou verbazen.
1: Oké.
0: Het volgende nummertje, dat is Moondance van Van Morrison. Opgenomen in augustus 69. Dus echt de summer of 69, hè?
1: Ja.
0: Augustus 69.
1: Echt,
0: een maand na de maanlanding. Komt toen al op het album van Van Morrison te staan, maar nooit op single. En pas 8 jaar later, in 1977, werd het uitgebracht als single.
1: Ja, hoe komt dat nou?
0: Geen idee.
1: Nee.
0: Na 8 jaar, dan is misschien de tijd weer rijp om het nog een keer uit te brengen en dan wel op single.
1: Heel vreemd,
0: ik heb geen idee. Feit is wel dat de Rolling Stone Magazine dit nummer op plaats 226 heeft gezet van de 500 Greatest Songs of All Time.
1: Daar ben je ook. Wil je het zeggen?
0: Oordeel zelf. Moondance, Van Morrison.

0: Wat een leuk nummer, hè? Met de roltrap naar de maan van het Klein Orkest. Het Klein Orkest waar de meesten natuurlijk het nummer Over de Muur van kennen. Maar ja, Over de Muur past niet in ons thema. Dus werd het Roltrap naar de maan. Geschreven, nou ja, en gezongen, zei jij, Ralf, door Harry Jekkers en Koos Meinders. Ja, het is gewoon een heel fantasierijk liedje, hè, over dromen wat onmogelijk lijkt. En waarom moet ik doen met een raket als je gewoon met een roltrap kan, natuurlijk?
1: Dat zou wat zijn. Ja, die hele cd die heet ook Roltrap naar de maan, ja. Is geweldig.
0: Ja.
1: Echt een kinderliedjes, maar de teksten van Harry...
0: Je hebt hem dagelijks in je auto.
1: Niet dagelijks, maar hij blijft leuk. En je moet altijd glimlachen.
0: Ja, hey, als je straks naar Bremen rijdt. Huppatee, ja, roltrap naar de maan.
1: Misschien, roltrap naar de maan.
0: Ja, ligt hij in je auto?
1: Nee.
0: Ah, dus dan moet je even doen zo meteen nog.
1: Daar heb ik geen plek meer voor.
0: Nee. Nee, dat klopt. En ik kan er echt niet meer bij.
1: Precies.
0: Nee.
1: Precies.
0: Oké, jongens, het is tijd voor...
2: Het is tijd voor de grabbelplaat.
0: Isa.
3: Ja.
1: Nou, ligt alweer...
0: Ik heb het weer niet eens meegekregen, dat je...
1: Nee, heeft ze gewoon even gedaan.
0: Gegrabbeld hebt.
1: Laat het naaltje maar weer zakken.
3: Ja.
1: En...
0: Oh, dat klinkt ook helemaal verkeerd.
1: En als jullie ons willen helpen, graag, hè. Wij staan open voor alle hulp. Want die hebben we nodig.

0: Ja, jij had al vrij snel als dat jij mee te schrijven.
1: Ja, wij, en ik ja. ging zo... Ik was eigenlijk bij de eerste tonen al dat ik denk, ja...
0: Rob de Nijs.
1: Rob de Nijs. Ja, en toen zei jij, maar het is Rob de Nijs niet.
0: Ik twijfelde een
1: en
0: beetje.
1: En toen ging ik heel erg twijfelen. Maar,
0: ik weet niks anders. Dus waar gaan we, Rob de Nijs?
1: Ja, 100%.
0: Oké, nou, Rob de Nijs.
1: Denk ik. Okay.
0: Laat het water open.
1: Ik zou niks anders weten, want waarom zeg je het anders 763 keer?
0: En als jaartal gaan we voor...
1: Ik ga voor 76, jij denkt iets eerder.
0: Ja, ik ga met je mee. Daar gaan we voor.
1: Isa.
0: 76, Laat het water open van Rob de Nijs.
2: Ja, het is Laat het water open. En de artiest is ook goed, Rob de Nijs.
1: Zie je nou, ja.
2: En het jaartal is 1975.
1: Nou!
2: Dus daar zijn ze heel goed bij.
0: Dat is toch heel goed.
2: Dus was een goeie.
1: Een hele goeie. Ja, top.
0: Mooi. Ja. Nou, hey.
1: Ha, ik vond het ook wel een lekker nummertje. Alleen het is wel erg veel Laat het water open, toch?
0: Laat het water open.
1: Ja. En dan gaan we nu door naar...
0: Met
1: Luna.
0: De Italiaanse tenor Alessandro Safina. Nou,
1: dit heeft hij gewoon expres uitgekozen, hè, om die naam te krijgen.
0: Alessandro Safina uit 1999. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar in die tijd, in 1999-2000, kon je niet om hem heen. Hè? In Nederland was Alessandro Safina was overal.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Waar was ik dan?
0: Ja, ik weet niet waar jij was, maar die man die was zo populair.
1: Waar moet ik hem van kennen dan?
0: Alessandro Safina.
1: Ja.
0: Van dit nummer. Daar kon je het niet aan ontkomen in die tijd.
1: Oh.
0: Daar werd heel veel gedraaid.
1: Oké. Okay. Nou, misschien als ik het zo hoor, ik denk, die.
0: Nou, het was een typische crossover tussen de popmuziek en de opera. Want ja, het is een tenor. In Nederland had hij het meest succes met dit nummer. Wat ik zeg, ik heb voor mijn gevoel, werd dat echt het hele jaar door werd dit gedraaid. Wat hij daarna nog gedaan heeft, ik weet het niet. Misschien toch de klassieke muziek weer opgezocht. Dit was in ieder geval zijn allergrootste hit.
1: Ja.
0: En dus van alle landen waar het uitgebracht is, in Nederland de grootste hit.
1: Oké.
0: Luna, inderdaad. Alessandro Safina.

0: We zitten hier heerlijk mee te playbacken, Ace. Op dit sfeervolle nummertje uit 2012 staat op haar album Secret Symphony. Misschien moet ik dan ook even zeggen wie het is. Katie Melua. Het was A Moonshine. Heel het album is opgenomen met een heel orkest. Dus dat is wel mooi natuurlijk. Katie zelf komt uit Georgië.
1: Oh.
0: Ja, zeker. Is als kind al verhuisd naar Noord-Ierland en geëindigd nog steeds, denk ik, in Engeland. En weet je dat moonshine ook Engels kan zijn voor gestookte sterke drank?
1: Nee.
0: Ik ook niet. Maar dat weten we nu.
1: Wat is het dan? Wat voor drank?
0: Ja, weet ik veel. Een gestookte sterke drank.
1: Moonshine.
0: Dus ja, niet zomaar denken als iemand het over moonshine heeft van
1: denkt, zo.
0: We staan lekker onder het maanlicht. Maar dat kan ook een flinke borrel zijn dan. Jij gaat ook naar Moonlight volgens mij.
1: Ja, tuurlijk. Moet ook een thema blijven.
0: Ja, ja.
1: Ik ga naar de Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Ja, 1983. Ja, ja, ja.
0: Lekker.
1: Ik moest eerst even denken van, is dat ook weer? Oh, natuurlijk, dat is hem.
0: Ja.
1: Want dat komt natuurlijk ook. Mike Oldfield is natuurlijk die multi-instrumentalist. Hè? Dat is die man die in zijn eentje als een heel orkest klinkt. Tubular Bells. Natuurlijk heel bekend cd van hem. Is mega muzikaal. Heel knap werk wat hij maakt. Deze wordt ingezongen door de Schotse zangeres Maggie Riley. Moonlight Shadow, Mike Oldfield.

0: Fingernail Moon van Annie Lennox uit 2007. Staat op haar dik tweede of derde solo album. En met de Fingernail Moon bedoelt ze een maansikkel. Een hele dunne maansikkel. Wat ongeveer net zo dun is als het witte randje van je nagels.
1: Oh ja, die kromming. Sorry.
0: Ja. Ja. Ja, dus dat... ja, hè? Dus dat is... moest ik wel even inderdaad van... Hoe kom je op die moon en die fingernail? Maar dat dus. Ja, weet je, dit is een nummertje wat gaat over kwetsbaarheid, verlies en verlangen. Ja, dat is wel duidelijk, denk ik. Ik vond het een heel mooi nummer en van waanzinnige zangeres.
1: Ja, Annie Lennox zo.
0: Godzijdank.
1: Heel mooi.
0: Ja, precies. Maar goed, die nou komt, hè, ligt er ook niet om.
1: Ja, een iets minder waanzinnige zangeres, maar natuurlijk een legende.
0: Wel, nou, dat is een legende.
1: Absoluut
0: een
1: legende. Als je het hebt over elegante vrouwen, die waarschijnlijk over 100 jaar nog bekend zijn.
0: Ja,
1: toonbeeld van elegantie is natuurlijk Audrey Hepburn.
0: Ja.
1: Hoe vaak heb jij Breakfast at Tiffany's gezien?
0: Nou, niet vaak.
1: Dat is toch zo'n leuke film?
0: Ja, ja, ik weet het. Ja.
1: Die is zo grappig. Met natuurlijk een hele jonge George Peppard. Die we natuurlijk allemaal kennen als Hannibal van de A-Team. Ja. Zo ben ik natuurlijk met hem opgegroeid.
0: Ja.
1: Maar daar speelt hij een jonge schrijver. Oscar gewonnen. En een Grammy, dit nummer. Zelf ingezongen. Alhoewel Audrey natuurlijk een betere actrice was dan ze zangeres was. Ontzettend vaak gecoverd dit nummer. Ik heb een aantal namen opgeschreven hoor. Maar ik had er nog heel veel andere namen ook bij kunnen zetten. Andy Williams. Frank Sinatra. Louis Armstrong. R.E.M. Allemaal dit nummer ooit een keer gezongen. Ik zei net tegen Isa. Ik laat me verrassen welke versie jij hebt. Misschien is het de filmversie. Of is het nog een studioversie. Geen idee. Wij gaan luisteren naar Moon River van Audrey Hepburn.

0: En we luisteren naar de hele mooie klanken van Claire de Lune van Claude Debussy. Lieve luisteraars, wij zijn aan het einde gekomen van een uitzending waarin we behoorlijk wat kilometers hebben gemaakt. Zonder ook maar één raketje nodig te hebben gehad. We zijn naar de maan gevlogen met Frank. Het kleine orkest vond de raket te ingewikkeld, dus nam de roltrap. En Roxette was de first girl op de maan. Wist jullie trouwens dat de maan gemiddeld zo'n 384.000 kilometer van ons vandaan staat? Dus iedereen die wel eens zegt, nou ik zou er best eens even helemaal tussenuit willen, dat is pas een weekendje weg. En op de maan, wist je daar half? Daar weet je 6 keer zo weinig. Dus ik stop met diëten. Ik ga niet meer naar de sportschool. Ik ga gewoon naar de maan. Zullen ze dat thuis bezorgd hebben?
1: Ik kan het proberen.
0: Dat hebben we niet, hè? Nee. Nou, voorlopig blijven Ralf, Isa en ik gewoon met beide benen op de grond. Alhoewel Ralf het wel iets noordelijker op gaat zoeken. Want hij gaat vanmiddag van zijn welverdiende vakantie genieten. Ralf is er vanaf oktober weer. En in de tussentijd, Isa en ik, wij kijken eventjes hoe het allemaal gaat lopen in de vakantie. Ja. Maar dan gaan we af en toe een leuke Girl Power uitzending maken. Bedankt voor het luisteren. En kijk vanavond gewoon een keertje omhoog om te zien wat voor maan we hebben. Een volle, een sikkeltje of gewoon helemaal niks omdat het veel te bewolkt is. Een hele fijne dag verder. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer bij Kate met Ralf.
1: Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is nu zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder meer zijn vrouw Sonja, zus Astrid en zoon Hakon met vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede, gevolgd door vochtophoping en een bacteriële bloedinfectie. EasyJet riskeert dwangsommen tot €50.000 omdat de maatschappij op Schiphol opnieuw ongeoorloofd de vervuilende hulpmotor gebruikte. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwde de luchtvaartmaatschappij daar in december al voor. Per overtreding bedraagt de boete €2.500, terwijl schonere alternatieven wel beschikbaar waren. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september, omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kaptein zwijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit een malaria-gebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. En dan het weer. Vanmiddag verdwijnen de laatste buien in het noorden en wordt het overal droog. Naast hoge bewolking schijnt ook de zon flink. De zwakke tot matige wind draait naar het zuiden. Het wordt zomers warm met temperaturen van 27 tot 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Na de plotselinge overstromingen in Nepal van gisteren zijn 2 Nederlandse toeristen vermist. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. In totaal zijn door de overstromingen 644 toeristen vermist, waaronder dus 2 Nederlanders. Het is onduidelijk wat er met hen is gebeurd. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor het gevarieerde muziekprogramma T42. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen, daarbij technisch ondersteund door Jan Broers. De Belgische zangeres Eva de Roveren is vandaag onze rode draad. We hebben drie fraaie dubbelnummers voor u en ook de rest van de playlist ziet er prima uit. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Dit was Eva de Rovere met Zomer in Brussel. Deze Belgische singer-songwriter werd geboren in 1978. Ze studeerde aan de kleinkunstafdeling van de studio Herman Terlink en aan de jazzstudio Tritonus in Antwerpen. In 1998 sloot ze zich als zangeres aan bij de Belgische volkformatie Kadriel ter vervanging van Patrick Rigel. De groep was zo tevreden met Eva als nieuwe zangeres dat de eerstvolgende cd die van de groep uitkwam in 1999 Eva werd gedoopt. Als volgende draaien we een nummer van de in 1974 opgerichte populaire Britse groep The Guys and Dolls, die actief was tot 1986. Zij scoorden enkele grote hits, waaronder You're My World, die zelfs een nummer 1 notering haalde. Bij ons hoort u hen nu met een nummer dat in 1966 al voor het eerst op de plaat werd gezet, door Dusty Springfield. Nu dus hoort u The Guys and Dolls met het nummer You Don't Have to Say You Love Me.

Katie Melua zong The Closest Thing to Crazy. Zij werd in 1984 in Georgië geboren en verhuisde met haar ouders op haar 8e naar Belfast en later naar Londen in verband met het werk van haar vader die hartspecialist is. In Londen ging ze naar de Brit School for the Performing Arts and Technology. In 2003 werd ze ontdekt door Mike Bett. U weet wel, de man van Lady of the Dawn. Hij was op zoek naar een zangeres met aanleg voor jazz en blues. Haar eerste album Call of the Search, waarvan wij net een nummer draaiden, kwam uit in 2003. 2 jaar later kwam haar album Piece by Piece uit. Het daarvan afkomstige nummer 9 Million Bicycles werd een grote internationale hit. We gaan verder met een nummer van een van de langst actieve en meest populaire Britse zangers ooit, Cliff Richard. Er werden tientallen miljoenen singles en albums van hem verkocht. En hij is in Engeland na de Beatles en Elvis Presley de 3e best verkopende artiest. Hij is inmiddels 82 jaar en ziet er nog altijd heel goed uit. Hij bracht geuren uit onder de namen van een aantal van zijn songs en hij heeft ook een wijngaard. In 1985 werd hij geridderd door Queen Elizabeth en werd zijn artiestennaam ook zijn echte naam. Wij draaien nu van hem het uit de jaren 60 daterende nummer Hang On to a Dream.

U hoorde de in 1994 opgerichte Britse meidengroep The Spice Girls met het nummer Mama, waarmee zij in 1997 een grote hit hadden die ook 15 weken in de Nederlandse top 40 stond. De dames waren actief van 1994 tot 2000, van 2007 tot 2008 en ook in 2012 en 2018 kwamen ze weer bij elkaar. Een van de bekendste leden is Victoria. Zij trouwde in 1999 met stervoetballer David Beckham. Het stel heeft samen 4 kinderen. Het volgende nummer wordt weer gezongen door Eva de Rovere. Ze deed ook aan cabaret. En in 1999 won ze de juryprijs van het Leids Cabaret Festival. Ze zong ook bij de groep Oblomov. Deze laatste samenwerking leverde onder andere de radiohits Later en Op een hoopje op. En ook 2 albums. Ze stond op het podium met Herman van Veen, Boudewijn de Groot, Gabriel Jacob en Luca Bloem. U hoort haar nu met het nummer Over en Weer.

En dit was het herkenbare geluid van George Michael in het nummer You Have Been Loved. Deze Britse popzanger, liedjeschrijver en muziekproducent was een van de succesvolste zangers uit de jaren 80 en 90. Wereldwijd werden er van hem dan ook meer dan 100 miljoen platen verkocht. Ook won hij 2 Grammys. Van 1984 tot 2004 was hij de meest gespeelde artiest op de Britse radio. Hij overleed in 2016 op 53-jarige leeftijd aan een hartaandoening. Dan zijn we nu toegekomen aan ons eerste dubbelnummer van vandaag. Het is het nummer These Boots Are Made for Walking, waarmee Nancy Sinatra in 1966 een grote hit had. Wij draaien eerst haar originele versie en daarna kunt u horen hoe het klinkt als het wordt gezongen door de in 1961 geboren Amerikaanse countryzanger Billy Ray Cyrus.

En na dit klinkende slotakkoord op gitaar gaan wij verder met Mireille Mathieu. Zij werd in 1946 in Avignon geboren en is dus inmiddels 78 jaar. Zij werd in 1965 ontdekt toen zij op tv tijdens een zangwedstrijd een nummer zong van Edith Piaf. Ze groeide uit tot een van de bekendste zangeressen van Frankrijk, die, mede door haar Duitsstalig repertoire, ook in Duitsland grote bekendheid kreeg. Bij ons hoort u haar vandaag met het nummer C'est si bon, zo fühlt man in Paris.

hoorde Vicky Brown met het prachtige nummer To Me You Are So Beautiful. Deze lieftallige zangeres met haar prachtige stem zong niet alleen solo. Ze maakte ook deel uit van de groep The New London Chorale. Ze overleed in 1991 op 51-jarige leeftijd en liet een diep bedroefde man Joe en dochter Sam achter. Het volgende nummer is weer van Eva de Rovere. In 2006 kwam haar eerste studioalbum De Jager uit, waarop ook de singles Fantastisch Toch en Anoniem staan. De CD was een groot succes in Vlaanderen en het leverde haar een triple gouden plaat op. In 2008 verscheen haar tweede album Over en Weer, die goed was voor platina. Van genoemd album draaien wij nu het nummer Zoals in dat ene liedje.

Elton John was dit, met het schitterende nummer Can You Feel the Love Tonight? Disney-fans weten dat dit nummer afkomstig is uit de film The Lion King. Elton John schreef de muziek voor dit nummer, de tekst is van Jim Rice. In 1995 kreeg het nummer tijdens de 67ste uitreiking van de Academy Awards de prijs voor de beste originele song. Onlangs zag ik bij de BBC een prachtige reportage over het werk en leven van de in 1988 overleden rock- en countryzanger Roy Orbison. Hij begon zijn carrière in 1956 bij het platenlabel Sun Records, waar ook Elvis Presley en Johnny Cash onder contract stonden. Hij had een grote hit met het nummer Oobie Doobie, waarvan zo'n 500.000 exemplaren werden verkocht. Hij trad veel op, was te zien op tv en bracht talloze albums uit. Roy was bezig met de voorbereidingen voor een wereldtour toen hij in 1988 geheel onverwacht overleed aan een hartstilstand toen hij bij zijn moeder op bezoek was. Hij werd slechts 52 jaar. U hoort hem nu met het nummer dat hij al in 1964 op de plaat zette en waarvoor hij postuum een Grammy kreeg. Het lied werd namelijk opnieuw een hit toen het in 1960 werd gebruikt in de gelijknamige film Pretty Woman.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het
2: uur na

Dit schitterende nummer, Holiday in Spain, kwam in 2004 voort uit de samenwerking tussen de Zeeuwse groep Bluff en de Amerikaanse rockband Counting Crows. Zij hadden dit nummer in 2002 al opgenomen op hun vierde studioalbum Hard Candy. Het bijzondere zit hem er vooral in dat Bluff in het Nederlands zingt en Counting Crows in het Engels. En natuurlijk ook dat deze samenzang prachtig klinkt. Ons tweede dubbelnummer van vandaag is The Wind Beneath My Wings. De eerste versie is die van Bette Midler. Zij zong hem in 1988 als soundtrack voor de film Beaches, waarin ze zelf de hoofdrol speelde. Vervolgens wordt het nummer in het Nederlands gezongen door Rob de Nijs. En dan heet het De Hemel die mij draagt.

tot zover Rob de Nijs, met wie het helaas niet zo goed schijnt te gaan op dit moment. Eva de Rovere stond in 2007 in het voorprogramma van Ilse de Lange. Ze trad op in het 3FM radioprogramma Giel en het televisieprogramma Mooi Weer de Leeuw en kreeg mede daardoor ook bekendheid bij het Nederlandse publiek. U hoort haar nu met het nummer Lisa.

U luistert naar T42, het gevarieerde muziekprogramma bij Rozo Radio, dat voor u wordt samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen en waarbij de techniek in handen is van Jan Broers.

Dit was de Amerikaanse zanger Trini Lopez met het nummer This Land Is Your Land, waarmee hij in 1963 een grote hit had, waarmee hij ook 13 weken in de Nederlandse top 40 stond. Deze sympathieke zanger trad tot op hoge leeftijd op. In de zomer van 2013, hij was toen 74 jaar, was hij te horen tijdens de concertreeks van André Rieu op het Vrijthof. Hij overleed in 2020 op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona. In 1972 schreef Toon Hermans het, zoals hij het zelf noemde, kleine liefdesliedje Appels op de tafelsprei. Het is nog altijd een van mijn persoonlijke favorieten. Ik draaide het in mijn programma al eens in de versie van Mathilde Santing. Vandaag kunt u horen hoe het klinkt als het wordt gezongen door Paul de Leeuw.

lacht. Van kleine lachjes die je lacht. Van warme broodjes bij het ontbijt. En van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken. Ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op een tafel sprei. Vier maten glimlach, vier maten droef, vier maten sofa,

dat is mijn liedje voor jou. Mijn liedje is gemaakt van kleine stukjes zoen, van papieren vliegers, van kinderstemmen in het groen, van bladeren in september en een sterrennacht in mei, en van de appels op het tafelsprei. Vier maten heide, vier maten kust, vier maten forte en vier maten rust. Acht maten liefde, vergeef het me nou. Dat is mijn liedje voor jou.

maten heide, 4 maten kust, 4 maten sofa, 4 maten rust, 8 maten liefste, vergeef het me dan, dat is mijn liedje.

Dit waren de Bee Gees met Don't Forget to Remember Me. Deze driekoppige band bestond uit de tweelingbroers Robin en Maurice en hun oudere broer Barry. De broers werden geboren op het eiland Man, maar in 1958 verhuisden ze met hun ouders naar Australië. Daar begonnen ze hun carrière, waar ze met The Spicks and the Specks hun eerste grote hit scoorden. In 1967 keerden ze terug naar Engeland, waar ze enthousiast werden onthaald. Er kwamen 37 albums en tientallen singles van hen uit. In januari 2003 overleed Maurice op 53-jarige leeftijd. Vanaf 2006, dus 3 jaar later, traden Barry en Robin voor het eerst sinds het overlijden van Maurice weer samen op. Ook hieraan kwam een einde toen Robin in 2012 op 62-jarige leeftijd overleed. Maurice hoopt in september zijn 77ste verjaardag te vieren. De Belgische popgroep Clouseau werd in 1984 door Rob Savenberg opgericht rondom de broers Koen en Chris Wouters. Zij scoorden in de loop der jaren talloze hits met nummers als Passie, Zie me graag en Nobelprijs, die het ook hier in Nederland goed deden. Ze zijn inmiddels bijna 40 jaar actief. Ze brachten bijna ieder jaar een album uit, traden regelmatig op in een totaal uitverkocht sportpaleis in Antwerpen en hun hitlijst telt tientallen titels. Bij ons hoort u Clouseau nu met het nummer Daar gaat ze, afkomstig van hun debuutalbum uit 1989.

Ja, wat moet je nou over een nummer als dit zeggen? Dat het een wereldhit was en dat het nog altijd goed in het gehoor ligt? U hoorde de in 2008.

dat lijkt op het Nederlandse programma De Beste Zangers. In datzelfde jaar schreef ze voor de Maand van de Spiritualiteit het essay Ik is perfect, met bespiegelingen over de drang naar perfectie. In 2017 deed ze mee aan de theatertournee Nerveuze Vrouwen, die gaat over vrouwen met een psychose. U hoort Eva nu met het nummer Koning.

Ook al is het 40 jaar oud, Claire blijft een schitterend lied dat nog steeds het beluisteren waard is. Het is van de Ierse zanger Gilbert O'Sullivan, die in 1946 in Waterford werd geboren. Wist u dat hij eigenlijk Ray heet? Met het nummer dat wij zojuist draaiden, stond hij in 1972 ook 11 weken in de Nederlandse top 40. O'Sullivan is nog altijd actief op muzikaal gebied. Samen met zijn Noorse vrouw Ase, met wie hij in 1980 trouwde, schrijft en maakt hij muziek en brengt hij cd's uit. Het lied Send in the Clowns werd in 1973 door Stephen Sondheim geschreven voor de musical A Little Night Music, een bewerking van Ingmar Bergmans film Smiles of a Summer Night uit 1955. In deze ballade wordt gemijmerd over de ironie en de teleurstellingen in het leven. Een van Sondheims bekendste composities geworden sinds Frank Sinatra hem in 1973 opnam. Bij ons hoort u vandaag eerst de versie van Judy Collins uit 1975 en vervolgens die van Roger Whittaker, die het in 1994 opnam.

We zijn bijna door onze tijd heen, maar zover de tijd het toelaat, kunt u nu nog luisteren naar Susan Boyle met Autumn Leaves.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42, met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was ook vandaag weer in handen van Jan Broers. Dit programma wordt zondagmiddag herhaald bij Rozo Radio van 2 tot 4. En op maandagavond is het van 7 tot 9 te beluisteren bij de ORTS. Live zijn we er natuurlijk weer volgende week donderdag om 1 uur. Heel graag. Tot dan.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De twee verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkes van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Radko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: weer is gedaan.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
3: Okay, I'm loosening up now, children.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

busy life. Come do do do do do do. Out of order, of niet betaald tegenwoordig. Do do do, gaat het dan? Do do do, niet betaald. Heel goed. Come, come me. The number is 381046. Ik zie een heleboel mensen schrijven. 381046. Alleen het wordt een duur gesprek, want het is Torremolinos. Come.

0: schuiven achter het glas als je me nou beurt.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Nederland en 5 andere EU-landen willen dat er honderden miljoenen euro's afgaan van de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2 biljoen. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na overleg tussen Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Deze landen vinden dat meer geld niet per se de problemen in de EU op gaat lossen. Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het
3: uur na uur

0: don't know.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Mona Keizer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keizer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. De dood van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica weinig opluchting. Zijn veroordeling tot levenslang in 2017 was voor hen veel belangrijker. Nabestaanden waarschuwen dat de ideologie achter de genocide nog voortleeft. In Servië is volgens hen nog steeds sprake van genocideontkenning en verheerlijking van de verantwoordelijkheden. Bij een school in Gosen-Neu-Zittau, vlakbij Berlijn, zijn twee mensen om het leven gekomen. Een 18-jarige leerling en een 30-jarige man. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Hij zou de ex van de leerling zijn. De 30-jarige werd vermoedelijk gedood toen hij de dader probeerde tegen te houden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rosso Radio.
2: Quit that waiting, hesitating, let me out.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77 tot 81% voor plastic flessen en 85 tot 89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case-zaak. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: programma's hoor jij bij Rozo Radio.
1: En zo is dat. Hier zo zitten we weer live in de studio. Harry draait aan de knoppen.
2: Ja, gaan we proberen.
1: En die praat ook af en toe een beetje mee.
2: Heel af en toe.
1: Ja. En we hebben er zin in vanavond. We hebben een heel leuk programma. En we gaan er meteen stevig tegenaan. Harry heeft zijn dansschoen aan in zijn korte broek. Dus dat komt helemaal goed. Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire en The Emotions.

0: En dat is een hele mooie plaat. In het eerste blokje van vier. Diana Ross and the Supremes. The Team from My Huckabee. The Four Seasons. Oh, What a Night. Nog steeds. Ja, het is eigenlijk uit 63 al. Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover. En de eerste lekkere dansplaat was natuurlijk Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire.
1: En mocht je denken van wie is die man die door die microfoon heen lalt. Dat is Nout vanavond, elke donderdagavond natuurlijk hier zo bij Listen to the Music.
0: Arie, die weet precies wat de volgende plaat is.
1: Ja, een hele lekkere. Mike Berry, Tribute to Buddy Holly.

0: zoals ik bijna elke donderdag zeg, muziek door de jaren heen en een groot feestje elke donderdagavond. De Bee Gees, Spicks and Spikes en daarvoor natuurlijk die Alternative Way van Anita Meijer. We hadden nog Al Martino met Voorlaren en we begonnen met Mike Berry.
1: Het is ruim 8:30, dus de hoogste tijd voor ons blokje country van deze week. En natuurlijk beginnen we met Dick van Altena. En deze keer begint hij met We Should Be Together.

0: De Tamara's, dat was de laatste van dat blokje country. Het was gewoon eigenlijk een extraatje vooruit, maar weer. Lukey's Polka, daarvoor John Denver, de country girl in Paris. Timmy Euro, On the Road Again. Eigenlijk is het natuurlijk van, hoe heet die ook alweer? Ja, die.
1: Juist.
0: Mel Hackett was ook nog en we begonnen met Dick van Altena.
1: Ja, we konden er even niet opkomen, maar nog steeds eigenlijk niet.
0: Oh, Willie Nelson.
1: Juist, die was het.
0: Dat was hem.
1: Nelson. Een man die al 79 jaar is en nog steeds op de planken staat, is deze meneer. We hebben het over Bobby Prins.

0: En moeder zegt dat het goed voor me is, omdat het veel vitamine is. En ze zitten stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

0: show.
1: Sweet 16 was dat, Peter. En daarvoor hadden we Pussycat, de Teenage Queenie. Ik weet van Bobby Brins, daar begonnen we het rijtje mee. En ja, ik hou nou wijselijk mijn mond dicht.
0: Ja, dat zou ik ook maar doen. We gaan naar nummer 17 op onze lijst. En dat is natuurlijk ABBA met Ring Ring.

0: Ja, heerlijke muziek uit België was dat. De Dana Winner en de Gospel Medley. Sitting in the Dark of the Bay van Sam en Dave. André Hazes hoorden we ook nog en die ging weer helemaal uit zijn bol. Heel lang geleden. En Elvis Presley natuurlijk. I Got Lucky.
1: Het is al, de battle's alweer 9:15 geweest. De tijd die vliegt hier voorbij. Maar we hebben gelukkig nog een hele stapel met platen. Hij zat er straks in de country, maar hij maakt ook andere platen natuurlijk. Dick van Antena, Ik Ben Je Niet Vergeten.

0: Ja, als je mee hebt gezongen, een applausje voor jezelf. Natuurlijk de La Bamba van Trini Lopez. Adele hadden we ook nog. Make to Feel My Love. En De Pieper hadden we van Rob de Nijs. Shocking Blue kwam ook langs met Blossom Lady. We begonnen natuurlijk het blokje met Dick van Altena. Ik ben je niet vergeten.
1: Ja, we zijn je inderdaad niet vergeten. En we hebben nog een hele stapel. Dus we gaan gewoon vrolijk verder. Hier is Benny Nijman en 15 jaar.
2: Ik was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

0: Ja, met de Marshalls, met Blue Moon sloten we dit programma af. Waar ook nu de McGuire Sisters, Buddy Holly, Chris Andrews, Grant Forsythe, de Dixie Ages en Penny Nijman. Het kan niet op vandaag. U heeft weer 2 uur kunnen luisteren naar een uitzending van de Roze Radio. Hier zo live uit studio natuurlijk, met Arie achter de knoppen.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijpwetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder 2 Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: saints and hell's half acre. And the rooms will all exchange.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijp-Wetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïense betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is WNC, World's News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag!

zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.